Almost would be like a other lies. Op het meer moest nu ter klare dat ik eis. Ik probeer het te accepteren zoals het is. Ook het alles weer die zeggen heb vermissen.